0: Henriette Oyenze, doen het op jou nummer 1.
1: Have you seen it? Rubber liquid.
2: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: CEB Paint and Rubber Liquid is your leak and paint solution. High performance rubber liquid with strong, flexible, UV resistant seal for tile, sheeting, cement fiber, concrete roofs, and any steel structure, old or new. Plus, durable acrylic paints for interior and exterior projects. Free quotes with warranty on accepted work. Visit 12 Soundtrack Building, Curtis Street, Funabale Park, or call 060-504-2121.
3: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ook nie vat nie. Was dit? Wat's die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbol. En my grasnier? Huh, grasnier lê my ook. Wacht nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweekboere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die prijse? Fabriek en groot handelsprijse, direct in die publiek. En ek kry technische advies, direct van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typische koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.

0: En daar is hy 90.6. A bietjie Voyage, Voyage vir julle. Desireless is die groep natuurlijk. Prachtige nommerkie daar, nee? Wat een mens terug. Maar ja, daar is hy, Afrikaanse Nies om 4, is volgende aan die beurs ook een bietjie sport. Maar voordat ons daarby uitkom, ek dink is tyd dat ons eers gaan loer en kyk wat aangaan op ons paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.
0: Nou ja, as jy op beeld enige probleme afkom wat die verkeer aan betref, asseblief in en om die Vaal driehoek. Ek het so vinnig geloer daar so heel wat probleempies daar aan Johannesburgse kant, maar hier nader aan ons nie rarig iets om te rapporteer nie, hier en daar een verkeerslig wat uit is. Maar ja, asseblief, as jy op enig iets afkom, stuur die inligting vir ons deur op die WhatsApp, stemnota, of jy kan vir ons getikte boodskap stuur op 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.

niemand anders as Rieke Snel en Snotkop met Boerepompie. Dit is 90.6 FM Stereo en binnenkort sluit ons die tweede uur af van The Nightcap. Maar ons laaste liedje versoek is van Zainaf en hy sê, hi Chris Marie, kan ek dalk vra van Iris se Goo Goo Dolls asseblief? Net voor ons afsluit, Zain, hier is hy.

Die musiek het nou beeld gekry. 90.6 en 906 TV. Die vibe is nou sigbaar. 90.6 en 906 TV.